zeker weer hoogt. Fleur Elise. Of dat belandt dan net aan? Naar een bison qua reem. Oh, ik heb er altijd vooral records. Waar is de Snoop Dogg, zeg maar? Kan we nog samen, ik vind het helemaal niet aan. Nou, het is helemaal erg. Fien als dat ethisch disco die neem klein invullen. Maar we hebben hem ook weer hier. Aan de bier viel ik. Dominic Fike.